0: Oupa Jasper.
1: En nou, die limoensakkie met groente wat hier langs die opwasbak staan. Ah, en daar is een koevertje ook aan vastgespelle. Dit was die net nou hier toe ek die telefoon gaan beantwoord het nie. Eers kyk wat is binnen in die koevertje. Sien, aan Hissie. Die kraak was groente uit die grond is heilsam en so gezond. Het is vol vitamines gelaai, maak ook een blok en wange bloes en fraai. Eet die daarvan, denk dan aan my en dit sal my hart toch so verblij. En koop u vir my een tweede slag, weet dan dat ek iwis wag. Kan ek dalk op uitnooi hoop, dit vir ek een persentje koop. Hoe die wonder as ek aansit by u dis. Ek ene weet dat ek uitverkoor is van Albertus. Ai, nou is ek so dronk geslaan soos een bobbejaan wat Marulas gevreet het. Hoe kom sou Albertus nou so'n gedikkie geskryf het? Waar kom hy daaraan? Hoe kom reik ek ou Jaap Stein se teenwoordigheid? Dalk het Jaap vir Albertus gehelp. Albertus het mos gesegge, hy is besig met werk. Ai, kan dit wees dat Albertus sy ou hartjie sag geword het? Laat hy knechtelike berou het. Hy wil hê ek moet groente eet om blank oog en bloes in die wange te kry. En om glad uitnooi na die tafel toe. Laat ons saam groente kan eet. Ai, dit is toch so mooi van hom. Ek voel my ou hartjie wee geworden. Nou, waar is daar die mannetjie nou? Hy het sommer weer een koers ingestap sonder om te groep. Ek kan nie wacht dat hy huis toekom nie.

0: En nou, oupa Jasper.
1: Met groente wat hier langs die opwasbak staan. Ah, en daar is een koeveertje ook aan vastgespelle. Dit was die net nou hier toe ek die telefoon gaan beantwoord het. Eers kyk wat is binnen in die koeveertje. Sien. Aan Hissie. Die kraak was groente uit die grond is heensam en so gesond. Het is vol vitamines gelaai, maak ook een blok en wange bloes en fraai. Eet die daarvan, denk dan aan my, en dit sal my hart toch so verblij. En koop u vir my een tweede slag, weet dan dat ek iewers wag. Kan ek dalk op uitnooi hoop, durf ek een persentje koop. Hoe die wonder as ek aansit by die dis. Ek ene weet dat ek uitverkore is van Albertus. Hai, nou is ek so dronk geslaan soos een bobbejaan wat Marulas gevreet het. Hoe kom so Albertus nou so'n gedigkie geskrywe het? Waar kom hy daaraan? Hoe kom reik ek ou Jaap Stein se teenwoordigheid? Ek het Jaap vir Albertus gehelp. Albertus het ons gesig, hulle is bezig met werk. Hai, kan dit wees, laat Albertus sy ou hartjie sag geword het. Laat hy knechtelike berou het. Hy wil hy, ek moet groente eet, om blank oge en bloes in die wange te kry. En om glad uitnooi na die tafel toe, laat ons saam groente kan eet. Ai, dit is toch so mooi van hom. Ek voel my ou hartjie wee geworden. Nou, waar is daar die mannetjie nou? Hy het

geliefde, as ons donkie karree, en die stad liggies waai, ver by ons te bij. Jou oe is so mooi, en my hart is wie brooi.

0: En nou, oupa Jasper.
1: En nou, die limoensakkie met groente wat hier langs die opwasbak staan. Ah, en daar is een koevertje ook aan vastgespelle. Dit was die net nou hier toe ek die telefoon gaan beantwoord het. Eers kyk wat is binnen in die koevertje. Sien, aan Hissie. Die kraak was groente uit die grond is heensam en so gesond. Het is vol vitamines gelaai, maak ook een blok en wangen bloes en fraai. Eet die daarvan, denk dan aan my en dit sal my hart toch so verblij. En kook u vir my een tweede slag, weet dan dat ek iewers wag. Kan ek dalk op uitnooi hoop, dit ek een persentje koop. O, die wonder as ek aansit by u dis. Ek ene weet dat ek uitverkoor is van Albertus. Hai! Nou is ek so dronk geslaan soos een bobbejaan wat Marulas gevreet het. Hoekom sou Albertus nou so'n gedigie geskryf het? Waar kom hy daaraan? Hoekom reik ek ou Jaap Stein se teenwoordigheid? Dalk het Jaap vir Albertus gehelp. Albertus het mos gesig, hulle is besig met werk. Hai! Kan dit wees wat Albertus ou hartjie sag geword het? Laat hy knechtelike berouw het. Hy wil hier, ek moet groente eet. Om blank oog en bloes en wangen te kry. En om glad uitnooi na die tafel toe. Laat ons saam groente kan eet. Het is toch so mooi van hom. Ek voel my ou hartjie wee geworden. Nou, waar is daar die mannetjie nou? Hy het sommer weer